0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meisje met de toerten. En je zou moeten zot zijn om nog naar huis bij te gaan, als je ziet je winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat op de eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blief?

0: als je rust plezier.
1: De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van hierop, het is alle door van Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
4: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
3: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

La van Aylen te zien. Door hem al Aylen lang opgewacht. En wat hem heurt? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Aylen zijn vier op Aylen.

Ja, hallo, kus allemaal. Ziet er nou ooit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoe voor dat kier dat kik me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Nieuws sport af, alles was kuren. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Pistool is met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleen. De kloon uithangen en met elkaar leggen.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkongesje zijn meelen beut de Ninoviter op ziek naar had in de nacht, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip balaaf! Schip balaaf!

Plaats Baienpolé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

dat er hier jongen houden zijn. En wat we weten, wel, of ze moet goed voor de maaltijd aanvullen. Of jongen, of

0: Zorgde die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan ba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurd hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: juwelier Nachtergalen, plas in tal van en grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is ook een betoelboere praat, hè? Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier Nachtergalen.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

snottenbellend vriend. En tussen haar twee vingers trekte ze rood om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moskarten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Maar vrouw dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dingen niet. Volle smeerlap.

0: vijf. Wat de gaatje is gewoon de beste café van heel stad. Met pluizendmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. De gaatje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.
1: Het is na 40 jaar, hij werd dat niet gehoord.

0: NKV.
1: Deze is Kemsken Onzin.

0: wat zat. Want Hans de Baman is Twitje Jurieren Burger van
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Lodjaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veun. Plas naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans ten zatten.

0: Voor alle strijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zop niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

grote 2018 stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in al neuren.

0: 20.
1: Nu o 3 ori plata rest, za na vero bon. En zet na mor gerest, we gaan ons lotte gewoon.
0: Veel hult emma wael nie, maar ziet ons hier weer stoel. Onze skeune paraplu en een voelmootje en terug weer won.
1: Zal hier gewoon tellen, afdaal vast, want wel bestuig komt door je kas.

Because like Peter Hilda was born husk and presser.

manier komt er van haar niet teerse. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: telefoon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

Ouders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

aan mijn gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop. Ele Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verrazo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat

Hans, Bae en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben Azels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: een plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij het nou

0: Nerdcast.
1: Ja, jongens, was de pijn, hè? Het is toch een monjak, hè? Als u ziek als dan ook, zeg ik.
2: Ja, ziek. Geen goed.

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar je opgestoen. Ik heb geen toe door peken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kun je toch niet wassen, hè?
1: Och, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar wat dan iets weer inschrijven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Bourdoui, hè?
0: Ah, godverdomme, Bourdoui. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Hoeveel wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: En zust? Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik hem valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong?

0: pegen is, er is. Moet je een keer zien lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kamen. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, had ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, pegen?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, kwaker. Ah, je wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, hè. In de winter. Een lozeken of trouw?
2: Rabisjes uit te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat kost toch een wachtgeld, jong?
0: Het boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Gaan we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kamunt nog. Hé, hey, ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Ah. Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Ze gaan komen met dat tussenbal.
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoever.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: Hoevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dagen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plas in tal van en grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prage, hè? Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee, voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen, zelfbelangrijkheid.

0: Mieke van Eno. Zet Elmer neer, want walen zijn hier weer. Vier en gros, stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Madde.
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmop. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdscootel.

Precies. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoor voeten of in een natte kop, of wil dat gewoon eens goed laten soigneren, bestel jij dan ga een massage.
1: Welkom aan Lars voor een massage, Bato.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, Skeunaatsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons Schöning of zijn stad, woont de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

Komjom, Komjom, dans maman, Komjom.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbeisje met de toerten.
1: En je zou moeten zot zijn om nog een gisbeis te rang als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dagen.

is. Want de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

zat ik met de klem op mijn skut. Hij vroeg me of dat woer was, dat moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen, zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Al wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: is het de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbijske matte toeren.
1: Aangezien zou moeten zot zijn om nog een gisbij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat op de eind toch zet, pak dat op de rekken van zelfgebakken pistolees met je.
3: De Spar in Winnik.

Jonas, hej! Vet du, min mamma, och ett flaska nu och nästa bliv.

0: Oh, he's stupid.
1: What's that, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mesh.
3: La la la la la la la la la la.
4: Ik wil hier ook nog naar. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik een zot.
5: Och, jong, trek.

0: Maar zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik. Oh, mijn witkappen.

0: Ach, maar zinneke, wat dat er door lukt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar op schieten. Hier, pak mijn zakken vast.
1: Als u niet kon aan.

0: en ze kun verder me vliezen.
1: Moffie loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme, ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken me nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4. Ja.

0: niet. Gegooid op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhalven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar verstrand dat je zit.
0: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
1: En moet je zo niet looien me zijn om een tweelingmoesjes. Als je leren.
0: Streken, kit. Je moet je tijd als je niet meer paraderen ook, hè.
1: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen. Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Oosdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Hienhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het giga ga zetten.

Noste joer hon ik wel weerkomen, dat heb ik al gezeid. En ze m'n dorver ma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en mijn vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of tweeën.

0: zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoekas.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Chuck, e o orfanar de nós. Olha aqui a ver no da sencha va carnaval. Drado ogen en nachten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer en als de kat van ooit is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed?
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar. Per

0: jaar. Het is hier niet eens dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joodse.
1: Huh?

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Well, de Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met Kaasje's muziek van Inhof, het is alles over Oeben. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zeggen. Nee. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zeggen.
1: Radio Ninoven, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Osmo Lamet. Osmo.
1: Klaar van Ayl te zien. Door hem een while lang op gewacht. En wat hem gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. While is in feed op Ayl.

kokkes allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke... Sporen!

0: Ворон! Бош!
1: Данс! Op XTC, Witkap en een lijntje C.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist het sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar me carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee u.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Rock'n'Bar Café.

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: NKV.
1: Radio met een hoekaf.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Veste karnavalisten! Zie mij hier naast toen. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn been. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosje opzwaaien. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zit de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

mijn job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baan plafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam.

Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik he

0: familie, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooi jong, toch had ze goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, ja, maar ja,

0: Hoi.
1: Hey. Wat zijn we niet nou, dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien, hè?
1: Hé, hey, maar die zit niet allemaal zonder slash, man.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is in de moskee, zeker?
2: Maar hey, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hé, hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders om te zien. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toch van jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens. Ga lachen.
1: Laat ons
2: samen aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter de woordje, jongen.
1: Kijk,
2: lachen,
1: om.
2: Lachen, lachen. Ja, met onze vinger een keer wijzen.
1: Laat ons zeggen, we nog boord nog, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen, hè. Salut, hè, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar dan maar stop kunnen, hoor.
1: Ja? Hij dan al geweet, jongens. Met wat toosje dat je een hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan we niet op de markt zeggen.
3: En dan kijk je maar nu naar hoeven getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zangen.
2: Ja, dat, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ja, dan nog op één netvlies. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, hè, jongen. Hey, echt een hoer,
2: dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Een roos, hè, man, jongen.
2: Hey, jongen, jongen. Hey,
3: schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Ik, nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Agustoven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erisch Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon.

0: Juwelieren, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelieren, nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dagen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at Brittes Friet.

Want Brian Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

geven, Jeanette stop haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne. Zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, wasp je er niet tegen. Als botteke zoon, elm op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbello zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeanette.

0: plafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baan plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een...
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Daar heb je opgestoen. Ik heb geen neuk toe door, Peken.
0: Ja, maar ja. Dan moet je een keer zien toe. Heb je daarmee wassen? Daarmee kun je toch niet wassen, hè?
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ja, Boer de Dwie, hè.
0: Oh, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat dat, hè?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Ja, nee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar Peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegen, hey, is er eens. Moet jij in een lopen? Hou wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kan. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hey, Pegen.
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jan Evel?
0: Nee, ik wakker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong?
0: Het boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar van hier, hè. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan medicament nog. Hé, hey. Zou komen hem met tussen ballen?
1: Ja, van hier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zou er gaan komen met jou tussen ballen?
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Zeg. Wat de kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Nienhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Vooral als strijk verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jonas, hey, we get my imam or the flesh can roll nasta, please.

0: Ebatage, echt om alles naked scotch. Ondendogelijkse sledelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

0: ale še vidimo, ja, to ja, in drinka.
1: Ja, ja, da, da,
2: Little Crabber, senile mamke stoon.
0: Mano za kadro, so mano za rio.
1: Ja, wacht, das lege, das lege.
2: Little Crabber, senile mamke stoon.
0: Kijk, en meet, kan nou elke wat gedronken zijn.
1: Ja, en ik heb zich hier, jongens, jongens.
2: Little Crabber, senile mamke stoon.
1: Kom hier van je joer, voesje.
0: Ja,
1: en
0: ik ook. Voilà. Maar we gaan maar meer nog
2: doen. Little Crabber, senile mamke stoon. Witches.

De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezegd. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezegd.

0: Jacob. As ke vil fiesta kom te morra pejali zegek.
1: Fabelkes. Al joren werd er in Nino fabelkes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabelkes bij je? Je weet er nog wat dat te horen is. Daarom zal Stiekem Trijk zijn fabelkesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 miljarder. Ik heb precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloepersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Fichtenbaven!
1: Hé, hey, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Mooi, jongen!

0: is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meske met de toeren. En je zou moeten zot zijn om nog naar Husbert te gaan, als je ziet uw winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat op de eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelf gebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik.

0: 9-11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bij zich wel een tosje zingen eigenlijk.
2: Alleen tosje, Peken? Allee, je suis curieus?
3: Ah ja,

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie, zijn mail en beut de innovator op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Bayern Polé in Lierbeek. Daar word je zeker en vast augustus van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: Luistert die van Anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om hier eens baanplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het

0: Willem Dachtergalen, lodge in tal van een grote koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Danino. Zij daar mornee, want walen zijn hier weer. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar net aan de veren.
1: Madde.
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmok. Zijn aangeriet verdicht te werk. Want we zijn hier met onze neuftskoedel.

hier. Van de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Licht. Warm. Camera. Creëert. Netjes.
1: We zijn klaar.
0: Ah, ten zijn we, hè.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan ons voor een massagebad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons keunien of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

Komjo, dansmemo, bozhirdala, even smadjalno.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: schrijven. Met Draman, dat is uw rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoe. Is dat geriet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in, badje op mijn tand. Martijn in is voert.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volpistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond mannenkop.
0: En

0: Want Baienpolé in Lierbeek, daar ga je zeker en vast augusten van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baienpolé, olé!
1: Radio Ninoven, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: jullie in Dachtergalen, plassen tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij jullie in Dachtergalen. En dat is een bedoeld boerenpraatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Hey, kus, was dat, joh.

Jingle! Auf 55 Uhr!

Baai en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: Mika V.
1: Hamel Hamel Ha! Hamel Hamel Ha! Hala Ha! Hamel Hamel Kul Kul Ha!
2: Radio met een hoek af.
3: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Přeste karla volista! Zima jim na stůl. Ze vier as na kaffeehieter. Ik stond hier echt voor te trillen al op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bos op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier schoenen in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier zit het hier, maar deze jaar feest.

jobbad. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kostvrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: Luistert die van Anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erisch Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het

ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന്ന ഉത്സവമാണ്.

0: juwelier nachtergalen, plas in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: dis.
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dagen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Hier. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes met de van Inhof. Het is alles over Hoeven. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Voor een lage strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of wij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbert, kom te toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan, als je ziet die winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat uiteindelijk zet, pak dat door de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik.

the most blimey need of. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Himorien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Well, the closet is the room, the best cafe for yourself, but closet is the vanino, it is all of the van Uber. Oh, we need meer hebben. Zeg dat het giga gezellig. De closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Gisbergske met de toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je hier een winnik in de Spark in kopen.
1: En als je dat dan toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo Jern.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Hey! Wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
6: Wacht dan tijd maar af. Als een wijn in hang schieten,
7: zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En hoi je op tofel stoen.

0: Well, de café is gewoon de beste café van heel stad. Met plasmussen van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De café is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Monument. Os Monument. Os Monument. Os Monument.
1: Klaar van Ayl te zien. Door hem een while lang op gewacht. En wat hem heurt, we hebben een monument. Dat is vreed. Moord toe vuschelijk dat hij bezig zit. While hij zijn feet op Ayl.

vertellen ook eens allemaal. Ziet er nou ooit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Maar wel, zal eens vertellen over dat kier dat ik me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was deze zo'n dikke

0: verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar doorkomen deer. Want we gaan er allemaal weer.

liefste sport af. Alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist? Ja, echt gemist.

0: Ik heb pistolees met u, hè.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 3.

0: Hoi.
1: Hey. Wat hebben we hier nou, dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je die man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet allemaal zonder slashen.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet je wel eens schoen nooit doen, hè, om hier binnenkomen?
1: Dat is hier de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, zeg.
1: Ja, maar ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want dan is het ontzettend. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongen. Ga lachen.
1: Laat ons
2: samen aan boord, hè?
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achter de woordje jammen. Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Onze vinger ik wij.
1: Dat is een boot.
2: Dat is een boot.
1: Dat is een
2: boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot.
1: Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is een boot. Dat is

0: Ja, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg.
0: Allee, waar je dat met een stop kunnen, man?
1: Ja? Hij dat al geweet, jongens? Met wat toosje dat je een oor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja? En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan we niet op de markt zeggen.
3: En dan kijk je maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan niet eens hier op dat vlieg zijn.
2: Ja,
3: maar
2: die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ja, dan nog op één vlieg. Als ik een roosje
2: moet...
3: Ja, man, hè, jongen. Hey, echt een hoer,
2: dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Dat roos, hè, man, jongen.
2: Hey, jongen, jongen, hey.
3: Schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik zou dat zeggen. Ik... Nee, mogen dat maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Hey, jongen, ja, jongens.

0: Friends, Brian Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben Azels met veel plezier als je niet weet wat kiest. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevere is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevere als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

0: Goeienaand, Jomie.
1: Wat hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze Veske Prins?
0: Ajoet, dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Giel naar de P.

0: willen hier nachtergalen, plassen tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij jullie hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch al goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah, nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

Vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

en we wel nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop. Ele Kop.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Touch. Echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleerelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken.

De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezegd. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezegd.

0: kop. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Je weet er nog wat dat te horen is? Daarom zal Stiekem Trijk zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nino. Draadagen feest in stad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een verhaalde kleine zijn vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 miljarder. Den precis nog kusting en pilsken.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je doze? Er brandt nog licht precies. En wat pijs dat? Nog een slopersken?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbert, je moet het toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan. Als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
1: En als je dat op de eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee.
2: De Spar in Winnik.

0: 10, 9, 11. I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee, je ziet curieus?